Bevalle mij inchen dut, fui rudde ta garde mo chrie. Rudde bachore ve gardar grieha galeer. Achwishle, eistlam, nur inchim dut.